0: Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNN Vara en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Dit is NAC.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen er door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Beetje aan Verschuren met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
5: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
4: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
6: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk. Omdat je met je team een prijs kunt vieren, dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
4: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
8: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B., Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
4: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
3: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
5: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
3: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
4: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
3: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
5: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. In garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
3: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
2: Antwerk.
0: Met
2: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aan het werk.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Brussel is een staking van vakbonden uitgedraaid op rellen. Dat gebeurde toen honderden gemaskerde jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. De demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
2: Je hebt een nare droom gehad.

0: 107.2 FM.
1: En dit is Helmond.nl.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Eerder was al bekendgemaakt dat 2 vrouwen uit Marokko en Algerije waren omgekomen. Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.

0: Zometeen.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van Jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat sinds augustus al niet meer. Alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand verdwenen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. In totaal namen de dieven 4 schilderijen uit het Musée Renoir mee. De waarde van die werken ligt rond de 9 miljoen euro in totaal. De inbrekers wisten binnen 3 minuten binnen te komen, de doeken te stelen en ongezien weg te komen. 2 dieven lieten tijdens hun vlucht 2 schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van 100 euro. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionne.

0: weet wie ook het weekend nodig heeft, Deska? De nieuwslezer. Is jou niet opgevallen?
1: Niet de koptelefoon,
0: dat kun je
1: heel moeilijk horen.
0: Dan moet je de volumeregelaar iets hoger zetten.
1: Ik hoor wel heel veel muziek. Wel goede muziek natuurlijk.
0: Wel goede muziek.
1: Ah, daar komt ie.
0: Nee, weet je wie je weekend nodig hebt?
1: Nou, vertel.
0: Een nieuwslezer.
1: Een nieuwslezer.
0: Hij struikelde over dit is het of dit was het. We gaan gauw door naar Needy.

0: Ja, en dat was hem dan. Needy van...
1: Ryan Sounds natuurlijk.
0: Ja, precies. Die zocht ik even.
1: Ja, die is hier vaak te gast geweest ook. Hè? Hele leuke jongen.
0: Ja, en ook...

0: Alleen deze keer even zonder R&D.
1: Deze keer inderdaad zonder R&D. Waarom? R&D is een weekendje weg. En je mag het met mij vandaag doen. Jason en Matt.
0: En met Deska. Hallo.
1: Kijk, gezellig. deze week is het ook weer een bomvolle uitzending. We hebben een draaiboek gekregen van Aaron, die ik al aardig ingeprogrammeerd heb. Dus het wordt aan elkaar lullen en hopen dat er niks ergs gebeurt.
0: Ja, maar daar zijn we heel goed in, hè?
1: Daar zijn wij heel erg goed in. Ja, wat vind je van het weer van vandaag? Want het is me toch een beetje...
0: Nou, ik keek uit het raam en toen dacht ik laat die fiets lekker staan, ik kom met de auto.
1: Ja. Dat snap ik. Ik ben wel met de fiets gekomen en ik heb er best wel spijt van.
0: Ja, je bent wel een echte trooper, hoor.
1: Ja, maar ik heb niet veel keus. Aaron die heeft altijd zijn mededelingen. Verzoekjes, suggesties en opmerkingen kunnen gemaild worden naar aarondionair@itishelman.nl. Je kan hem DM'en via Facebook of Instagram @aarondcrew. Of dit is Helmond en wil jij een berichtje sturen die wij per direct uitlezen? Dan kan je een WhatsAppje sturen naar de studio via 0492-553387. Dat gezegd hebbende, dan gaan we denk ik nu verder naar de So 80's. En dan heb ik die... Hier staan.

0: Ja, en dit was alweer het zo ethisch blokje, zoals Aaron dat altijd doet. We begonnen met Spandau Ballet, met Through the Barricades. Daarna vervolgde Mel en Kim met Showing Out. En wij sloten dit blokje af met de Pet Shop Boys, met It's a Sin. En ja, nou staat hier weer blokje, maar ik denk dat we beter het 90's erachteraan kunnen gooien en dan daarna nu weer een verkeer kunnen doen.
1: Ja, nou voor het weer, als je naar buiten kijkt, dan heb je het denk ik al snel gezien. Dus ja, dat is goede opsomming.
0: Ja, dan doen we dat. Dan gaan wij nu naar het show 90's. En dan beginnen wij met

0: Oeh, dat klonk wel lekker.
1: Ja.
0: Lekker 90s. We begonnen met de 90s bij Nance, Big Brother is Watching You. Vervolgens kwam Real to Real, Can You Feel It? En wij sloten dus juist af met Magic Affair met Omen 3.
1: Omen 3, denk ik. Ja. Of ja. Het is Omen Ai Ai Ai.
0: Ja.
1: Maar dat denk ik dan weer net niet.
0: Nee, dat denk ik dan weer ook weer net niet. Ja, ik denk dat het onderhand tijd is voor... even kijken, moet ik even kijken welke nummers je is. Was heel vaak.
2: Dit is Helmond.
0: Maak het radio. Dit is Helmond Nieuws. Ik pak even een blaadje erbij. Helmond Sport gaat vrijdagavond op bezoek bij Top Os. Beide ploegen hebben 9 punten en staan dicht bij elkaar op de ranglijst. De ploeg van Frederik Frans wacht nog altijd op een eerste punt buitenshuis. Vorige week pakte de Helmonders een knap punt tegen de koploper Heracles uit Almelo en werd de wedstrijd 2-2. Vorig seizoen bleef Helmond Sport ongeslagen tegen Top Os met een 0-3 overwinning in Os en een gelijkspel in Helmond. De aftrap in Os is vanavond om 8 uur.
1: Nou, dat wordt een spannende.
0: Lees jij hem voor?
1: Oh, de brandweer, nieuw bericht, is vrijdagochtend om ongeveer 7:05 met 3 blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt naar Van Lieshout Snacks in de Achterdijk in Helmond. De brand was snel onder controle, gelukkig. Volgens de eerste informatie ontstond de brand in een frituurinstallatie met zo'n 300 liter vloeistof. Niemand raakte gewond. Hoe groot de schade is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
0: Ja, en heb je ook in de agenda gekeken wat verdacht vandaag is? Ja, ik vind het best wel komisch.
1: Is het...
0: Het is de nationale dag van de kroket.
1: Oh nee.
0: Dus ik denk,
1: en dan in een frituurinstallatie.
0: Ja, en dan een frituurinstallatie in de fake. Of het nog erger kan. De gemeente Helmond doet opnieuw een poging om de watertoren een nieuwe bestemming te geven. Een eerdere zoektocht naar plannen voor een monument leverde er helaas geen reacties op. Daarom wordt de watertoren nu verkort. Maar daarbij kijkt de gemeente niet alleen naar het pot, maar ook vooral naar de kwaliteit van het plan. Zo moet het idee passen bij de omgeving en iets toevoegen aan de stad. Uit een eerdere enquête onder ruim 2000 Helmonders bleek dat de horeca toch wel een favoriete bestemming is. Mm. Veel inwoners zien daar graag een restaurant, hotel of een skybar in de watertoren. Geïnteresseerde kopers kunnen tot en met 15 november hun bod en plan indienen bij de gemeente Helmond.
1: De politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op een woning in Eindhoven in 2020. Bij die aanslag werd zwaar vuurwerk en benzine naar binnen gegooid en daarna ontstond er een grote brand. Een 16-jarige jongen raakte daarbij ernstig gewond en moest lange tijd herstellen. Volgens de politie, volgens justitie, was er naast een eerder veroordeelde verdachte nog een tweede persoon betrokken. En de politie denkt nu dat de aangehouden Helmonder die tweede verdachte is. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.
2: Dit is Helmond weer.
0: Ja, zoals wij hier nu naar buiten kijken, ziet het er kletsnat uit. En dat is het ook. Want vanmiddag is het op de meeste plaatsen behoorlijk en valt er ook regelmatig wat regen. In het zuidoosten blijft het soms droog, met de nadruk op heel soms. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden en er staat een stevige wind vanuit het zuidwesten. Vanavond trekken er flinke buien over het land en daarbij kan plaatselijk onweer voorkomen. Ook zijn er kansen op harde windstoten. De komende nacht blijven er enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden en de wind blijft matig tot krachtig waaien. Vooral aan de kust staat er nog veel wind. En ik had net nog het stukje...
2: Dit is Helmond Verkeer.
0: Maar die is opgelost, dus we kunnen gewoon doorrijden.
1: Nou, er was file, goed nieuws, file weg.
0: Is weg.
1: Kijk, dat horen we graag.
0: Dus we kunnen lekker naar huis. Ja, en wij gaan weer verder met de... Ik pak even een jingle erbij om het een beetje op te vullen. Ja, Aaron heeft de Rainbow Fetish Hitparade Top 5... elke week noemt hij 5 tracks welke afgelopen weken het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish scene. Met name de sportswear communities die ze dan weer gebruiken in de stories, reels en posts. Let op, Dan moet je dus niet erbij zetten.
1: Let op, deze liedjes zijn lekker tussen haakjes.
0: De nummer 5 en 1 noemen en enkel de nummer 1 draaien. Dus we beginnen bij nummer 5. Daar staat deze week...
1: Oh, One Dick Sexy Boy.
0: Wat een naam ook.
1: Ja.
0: Op nummer 4 staat Boy Gloss met Good Boy.
1: Nummer 3 is Madonna en Charlie XCX met Dansteria After Hours.
0: Op 2 staat Silks met Gear.
1: En dan de nummer 1, Troye Sivan Party.
0: Ja, maar dan moeten we nummer 1 draaien. Ja. Wacht even. Hier gaat iets mis. Stop de muziek.
1: Oh.
0: Hier gaat iets mis, want ik heb hier een systeem staan. Mm-hmm. Good Boy.
1: Oh, dat is de nummer 4 op de lijst. Weet je wat? Let's spice it up.
0: Spice it up. We gaan gewoon Good Boy luisteren, denk ik dan.
1: Als
0: ik heb niks anders.
1: Troye Sivan nog willen horen, Party staat natuurlijk ook op Spotify en YouTube.
0: Dat mogen we niet zeggen.
1: Oh.
0: Dat is weer reclame.
1: Whoops.
0: Hebben we niet gezegd. We gaan luisteren naar Good Boy.

0: Ja, dit was Good Boy van, dan moet ik weer op het
1: Boy
0: blaadje.
1: Gloss.
0: Boy Gloss. Ja, Aaron, je hebt de muziek erin gezet vanmorgen. Maar de nummer 1, die misten we eigenlijk. En ik heb hem nu even van het internet afgeplukt.
1: Van een nondescript website.
0: Van een niet nader te noemen website. Alleen ik probeer hem dus hier in te slepen.
1: Nou, maar gelukkig kunnen we dus toch nog naar gaan luisteren.
0: Even kijken. Komt hij dan in mijn scherm terecht? Nee.
1: Oh. Nou, we bouwen wel even de anticipatie.
0: Ja, en hij komt in mijn scherm terecht. Dan gaan wij alsnog luisteren naar de nummer 1 van deze week van de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. En dat is Troye Sivan met Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: En dan loopt de plaat iets eerder af dan dat je zelf door hebt.
1: Ja, lekkere fade-out, toch?
0: Dat sowieso. We hebben gedraaid Party van Troy Sivan. En vervolgens hebben wij Shut Up en Sleep With Me van Sin With Sebastian gedraaid. En dat hoor je hier allemaal. Dit is aan het radio. Het is vandaag Pasen vrijdag.
1: Ja, vandaag heeft een kleurtje.
0: Vandaag heeft een kleurtje.
1: En een keer iets leuks. Niet een blauwe maandag even, of zo.
0: Ja, maar ik werk altijd op een blauwe maandag.
1: Ach.
0: Dus
1: ja.
0: Nee, Paarse Vrijdag. Ik heb hem even moeten opzoeken. Want ik denk, waar staat dat nou weer voor? In grote lijnen staat dat voor de homo-acceptatie.
1: Ja, het is voor zichtbaarheid van de LHGB. Dan moet ik even denken. Ik zeg het vaak in het Engels.
0: Plus men A tot met Z community.
1: De inclusiviteit van de queer community. En dan specifiek ook voor scholen.
0: Oh?
1: Ja. Dus daar zijn dan heel veel kinderen gekleed in het paars. Hebben ze mooie posters gemaakt om ook een beetje solidariteit te bieden. De acceptatie is over de afgelopen jaren naar beneden gegaan, ja. Volgens onderzoek. En dat is toch wel heel jammer. Dus ja, zo'n mooi initiatief, Paarse Vrijdag. Heb jij iets paars aangedaan?
0: Nee.
1: Het is radio, je mag gewoon ja zeggen. Weet niemand.
0: Ja, oké. Okay, nee. Nou ja, meeste mensen, en ik denk als Aaron zit te luisteren, die weet het ook wel. Ik heb een hekel aan zulke dagen.
1: Oh, echt?
0: Ja. Roze maandag. Ik vind het leuk om roze maandag te vieren, maar ik heb een hekel aan om roze te dragen.
1: Ja, je denkt één keer per jaar carnaval is genoeg. Ik wil geen rare kleurtjes.
0: Nou, wees gewoon lekker jezelf.
1: Nou, maar dat is wel precies waar het voor staat. Dus eigenlijk in die zin doe je helemaal mee.
0: Ja, maar ja. Ik doe niet mee met het statement maken. Want ik ben lekker mezelf.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Dat hebben we dus ook gedaan. Kunnen we ook afstrepen. We gaan door naar de tipparade. Want de tijd tikt. Dus we gaan niet alles meer halen. De tipparade. Elke week zijn er 3 nieuwe releases die getipt worden door, voor de Interactive Power Chart. En deze week staat op tip 3. Forastera met Fantastic. En die staat...

En dat is tip 3. Dan gaan we heel gauw door naar tip 2. En dan hoor je dadelijk tip 1 in het volgende uur. En tip 2 is Patient Zero van Taylor Swift.

0: Meteen meer.
1: Aaron D. On Air.
2: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren. Dat kon steeds in een andere plaats. Het afsteken, bezitten en kopen van zwaarder consumentenvuurwerk is sinds augustus verboden. Vandaag was de laatste dag van de campagne. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid was de actie vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Uit een bekend Italiaans wijnhuis in Toscane zijn zaterdag zo'n 30.000 flessen wijn gestolen. Het is mogelijk een van de grootste wijndiefstallen uit de Italiaanse geschiedenis. 7 gemaskerde mannen braken in bij het distributiecentrum van het wijnhuis en hebben 2 vrachtwagens volgeladen. De totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk zijn weer terecht. Waar de laatste 2 zijn gevonden en in welke staat ze zijn wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionne.

0: Gelderland.
1: Ja, uur 2 van Aaron Nieuwleer met Jason en Deska. We waren bij de tipparade bij tip 2. Patient Zero van Taylor Swift werd zojuist afgebroken door het nieuws. Dan hebben we nog tip 1. Hugo met David Guetta met Shine.

0: Ja, dat was Shine van David Guetta en Hugo. Ik weet eigenlijk niet hoe die naam uitspreekt, maar...
1: Ik denk dat je het redelijk... Ja, ik zou het zelf te zeggen.
0: Mocht het een fout zijn. Op tip 3 staat deze week Mr. Fantastic. Op tip 2 staat Taylor Swift met Patient Zero. En op tip 1 staat Shine. En dan is het in de tweede uur tijd voor de Interactive Power Chart. En de Interactive Power Chart is de Interactive hitlijst. Top 10 dat mede samengesteld is door jullie als luisteraar. En deze week gaan wij luisteren naar...
2: 10.

0: En dat was Another Feat 54 Ultra. Ja, ik moest even schakelen naar Engels.
1: Ja, dat is lastig, hè?
0: Talk to You. En het is de 16e week dat hij meedraait in deze Interactive Power Chart. En stond vorige week op plaats nummer 8. Ja, dat blijft altijd een beetje lastig zo tussen Engels en Nederlands door schakelen. We gaan dus luisteren naar wie er deze week op
1: Spraakgeblek
0: op nummer 9 staat.

0: sun. Ja, en dat is wat wij op dit moment hier graag zouden willen zien, de zon. Ja, op vorige week op plaats nummer 10. En het is de 8e week dat deze meedoet in de Interactive Power Chart. Goeie woord om overheen te struikelen. Zullen wij doorgaan naar nummer 8?
1: Oeh, Madonna.
2: 8.
0: Gaf jou iets weg, hè?

0: Madonna en Kylie Minogue, dat hoorde je hier op Dit is Helmond Radio met het nummer Love Sensation. Het is volgens dit document op week nummer 9 dat hij meedraait. En vorige week stond hij op plaats nummer 5. Nou zegt hij hier nieuws, maar ik vind het een beetje... We hebben net nieuws gehad.
1: Ja, het zegt de actuele nieuwsberichten van Dit is Helmond, maar die hebben we zo vooral gecoverd, toch?
0: Ja. Ja. Ik denk dat we dat toch even anders gaan doen.
1: Ja, dit is natuurlijk live radio. En ik heb hier prachtig view van alle knopjes worden ingedrukt. Er wordt hard gewerkt, hè?
0: ja, Dit is Helmond Live. Een nieuw muziekconcept van de omroep. Wat dit jaar plaats gaat vinden in de cacaofabriek. De show geeft regionale artiesten uit Helmond en de Peel meer zichtbaarheid. En een podium in de pop... Op een podium... Kijk, daar gaan we al. In de popzaal van de cacaofabriek in Helmond. Publiek kan live optredens in de zaal bekijken. En vervolgens terugluisteren op de radio. De eerste editie vindt plaats van Dit is Helmond Live. Op woensdagavond 18 november aanstaande. En wordt fantastisch met een waanzinnige line-up. En als je wil weten wie er komt optreden, dan moet je even nu heel goed luisteren.
2: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
1: Ja, woon jij deze avond bij In de Cacaofabriek op 18 november? Voor het symbolische bedrag van €5 ben jij er ook bij. En dan kun je dus langskomen en steun je ook nog de regionale artiesten. En dan maken we met z'n allen een fantastische muzikale avond van. Voor meer informatie en tickets kun je kijken op cacaofabriek.nl.
0: Ja, tot zover onze eigen gesponsorde blokje. Sinds gisteren kan je ook echt letterlijk niet meer om ons heen. Mm-hmm. Want we hebben een TV-commercial.
1: Kijk.
0: Kijk, dus we zijn op de radio te vinden, op tv te vinden.
1: En in het echt.
0: Ja, ook dat. Maar ja, je kan niet meer om het evenement heen. Waar gaan wij nu heen? Ik had nummer 7, maar daar is hij kwijt.
1: Oh ja, het programma heeft er een beetje moeite mee.
0: Nou,
1: maar het is inderdaad
0: niet het programma. Het volhorde heeft er moeite mee.
1: Ja, we proberen hem aan te passen.
0: Ik probeer hem... Moet ik heel even...
1: Heel veel knopjes worden ingedrukt hier voor de spanning.
0: Als het goed is, hoor jij hier...
2: 7.
0: Kijk, en dan is dat...

0: Ja, Great Expectation van Sienna Spyro. De tweede week dat deze meedraait in Interactive Power Chart. En vorige week stond hij op plaats nummer 9. En als het goed is, zou het nu in mijn scherm wel moeten kloppen. Dan gaan we luisteren naar
1: 6.

0: Ja, en dan zit je te kijken naar de Interactive Power Chart. En dan valt mij in één keer op dat er geen nummer tussen zit van Aaron Dionair.
1: Ja, dat kan toch eigenlijk niet? Want jullie, die nu zitten te luisteren, zijn verantwoordelijk voor deze lijst.
0: Ja.
1: Kom zeg.
0: En er is geen aflevering geweest waarin geen nummer van Aaron Dionair is geweest.
1: Ja. Dus, we hebben een primeur. En Aaron is niet eens hier.
0: Nou nee, ik heb gewoon objection.
1: Wij
0: zijn hem even aan het aanpassen hier.
1: Mm-hmm.
0: Op plaats nummer 6 staat deze week Lenny Monsoon met Wrecking Ball. Het is de 9e week dat deze meedoet. En vorige week stond hij op plek 2. Op plaats nummer 5 staat deze week.
2: 5.
3: Let's go.

0: Ja, en dat was Miley Cyrus met Bas Persuade.
1: Ik denk dat het Bass Persuades is.
0: Ah, kijk. Dus de derde week dat hij meedoet. En vorige week stond hij op plek nummer 6. En dan gaan wij door naar...
2: Nieuw.
0: Over uit de oude doos gesproken.
2: 4.

0: Ja, dat was Gerard Joling met een creditcard van staal. En deze is nieuw in de Interactive Power Chart. Op plaats 4 komt deze week binnen. We gaan weer door met het goede knopje.
1: Dit is Helmond Nieuws.
0: Ja, Helmond Sport gaat vrijdagavond op bezoek bij Top Os. Beide ploegen hebben 9 punten en staan dicht bij elkaar op de ranglijst. De ploeg van Frederik Frans wacht nog altijd op de eerste punt buitenshuis. Vorige week pakte de Helmonders een knap punt tegen de koploper Heracles Almelo. Dat werd 2-2. Vorig seizoen bleef Helmond Sport ongeslagen tegen Top Os met een 0-3 overwinning in Os en 1 gelijkspel in Helmond. De aftrap in Os is vanavond om 8 uur.
2: Ja, en de brandweer is vrijdagochtend rond 6:55 met 3 blusvoertuigen en een hoogwerker uitgerukt naar Van Lieshout Snacks aan de Achterdijk in Helmond. De brand was gelukkig snel onder controle. Volgens de eerste informatie ontstond de brand in een 100 liter vloeistof. Niemand raakte gewond. Hoe groot de schade is nog niet bekend. En ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
0: De gemeente Helmond doet opnieuw een poging om de Watertoren een nieuwe bestemming te geven. Een eerdere zoektocht naar plannen voor het monument leverde helaas geen reacties op. Daarom wordt de Watertoren nu verkocht. En daarbij kijkt de gemeente niet alleen naar het bod, maar vooral naar de kwaliteit van het plan. Zo moet het idee passen bij de omgeving en iets toevoegen aan de stad. Uit een eerdere enquête onder ruim 2000 Helmonders bleek dat horeca een favoriete bestemming is. Veel inwoners zien graag een restaurant, hotel of skybar in de Watertoren terugkeren. Geïnteresseerde kopers kunnen zich melden tot 15 november en hun bod en plannen daarbij indienen.
2: En de politie heeft dinsdag een 26-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een aanslag op een woning in Eindhoven in 2020. Bij die aanslag werd zwaar vuurwerk en benzine naar binnen gegooid. Daarna ontstond er een grote brand. Een 16-jarige jongen raakte daarbij ernstig gewond en moest lange tijd herstellen. Volgens justitie was er naast een eerder veroordeelde verdachte nog een tweede persoon betrokken. En de politie denkt de nu aangehouden Helmonder dat de tweede verdachte is. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.
0: En dan gaan wij nu
1: weer.
0: Ja, zoals wij nu naar buiten kijken vanuit de Mediatoren, lijkt het een beetje op te klaren. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt. Dat klopt, dat is het nu ook hier. Ook valt er regelmatig regen in het zuidoosten. Blijft het soms ook droog. De temperatuur ligt tussen de 14 en 18 graden en er staat een stevige wind uit het zuidwesten. Vanavond trekken er enkele flinke buien over het land. Daarbij kan plaatselijk onweer voorkomen. En ook zijn er kans op harde windstoten. Komende nacht blijven er enkele buien vallen. De temperatuur daalt naar 8 tot maximaal 13 graden. En de wind blijft matig tot krachtig waaien. Vooral aan de kust staat er nog veel wind. En dan hebben wij onze verplichtingen voor nu ook weer voldaan. En gaan wij terug naar de Interactive Power Chart. En dan gaan wij door met nummer
1: 3.

0: Van nieuwe tot oude muziek.
1: Dit is Helmond. Dit is
2: Helmond. Dat is het station waar je nog altijd naar luistert. En je luisterde naar Maupi met Just a Little Bit More. Die stond vorige week op plek 4 en is een plek dus de vierde week dat hij meedoet. En vorige week stond deze ook op plek 3. Dan gaan we door naar nummer
3: 2.

0: Yeah, Madonna and Charlie XCX.
1: Charlie XCX.
0: XCX, mm-hmm. Kijk. Met Dan Storia After Hours. En dit is de tweede week dat hij meedoet. En vorige week stond hij op plek nummer 7. En dan gaan we even terug naar de nummer 1. Deze nummer 1 die staat ook op de nummer 1 van de Rainbow Fetish Hip Parade Top 5. En dat is denk ik de reden waarom we hem net niet mochten draaien. Want ja, hij staat.
1: Het verloren kind is gevonden.
0: Het verloren kind is inderdaad gevonden. Want hij staat op nummer 1 van de Interactive Power Chart. En ja, daar gaan we eens nog een keertje dan even naar luisteren.
2: 1. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party.
3: Ik ga wijnen schenken, ik ben helemaal zat. Kom maar.

0: Ja, en dit was voor... Oh, daar ging de microfoon. Deze week de Interactive Power Chart. Op plaats 1 staat Troy Sivan of Sivan met Party. Op plek nummer 2 staat deze week Madonna en Charlie XCX met Danceria After Hours. Op plaats 3 staat deze week Mau P met Just a Little Bit More. Op 4 staat Gerard Joling met Creditcard van Staal. Op 5 staat Miley Cyrus met Bas Persu...
1: Bass Persuades.
0: Die. Op plaats 6 staat Lenny Monsoon met Wrecking Ball. Op plaats nummer 7 staat Sienna Spyro met Great Expectation. Op plaats nummer 8 staat Madonna en Kylie Minogue met Love Sensation. Op plaats nummer 9 staat Hugo en Ultranate met Moving to the Sun. En op plaats nummer 10 staat deze week Another met 54 Ultra met Talk to You. Ging dit te snel voor je? Geen probleem, want de Interactive Power Chart wordt as we speak, als het goed is, geplaatst op de Facebookpagina van Aaron Dionair. Ja, dat gezegd hebbende. Ik ben een beetje van die feintjes. En ik heb wat opgezocht vandaag. Hoeveel Nederlanders denk je dat er vandaag jarig is?
1: Vandaag? Ik zou zeggen... ik weet dat de grootste dag dat het er 44.000 waren. Dat was een paar dagen geleden. Volgens mij 30 september. Ja. Dus laten we zeggen 38.000.
0: 41.
1: 41.
0: 41. Okay. En daarvan zijn er hier in Helmond... Gefeliciteerd. Op dit moment 191 mensen jarig. Dus namens Dit is Helmond Radio van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van.
1: Met een lekker stuk taart.
0: En met een lekker stuk taart. En dan gaan wij deze uitzending toch een beetje gepast afsluiten. Want ja, R&D on air maken zonder een plaat van R&D, dat is gewoon een klacht. Dus bij deze hebben wij zelf even een plaat uitgezocht van Aaron. Die we toch even lekker gaan draaien.
2: Moet je luisteren, wij moeten hiermee stoppen.
3: Ja, we stoppen ermee.
2: Ik ben het zo zat, we zijn al 2,5 uur bezig.

0: Ja, en ondertussen vloeit hier de rosé rijkelijk. En genieten we alvast van een borreltje voor het weekend. Heb je nog plannen voor het weekend?
1: Lekker Netflixen thuis en op de bank zitten.
0: Oh, met dekentje eronder.
1: Ja.
0: Oh, lekker. Ja,
1: deetje erbij.
0: Ik moet zondag naar Eindhoven toe. Oh, ja. Om mijn broertje rent de marathon van Eindhoven. Dus
1: maar
0: een beetje
1: moet
0: supporten.
1: Toch even gaan supporten.
0: Ja, toch even gaan supporten. Maar verder rest is mijn weekend gewoon leeg.
1: Ja, we hebben gewoon een chill weekend.
0: Oh, heerlijk.
1: Ach, ben ik echt aan toe.
0: Dit was Aaron Nionair.
1: Zonder Aaron.
0: Zonder Aaron.
1: Maar wel met zijn muziek, gelukkig.
0: Jason en Deska. Volgende week is Aaron er gewoon weer. Blijf luisteren. We hebben vanavond nog Back to My Roots van 7 tot 8. En van 8 tot 10 hebben we The Sound of Sanders. Dus er is reden genoeg om te blijven luisteren naar Dit is Helmond Radio. Ik wens iedereen alvast een prettig weekend toe. En wij sluiten af met Turn the Lights Off.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar af en toe ook zon. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over 1,5 jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. 10.000 mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2.000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. 100 jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer: vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: take this anymore.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
5: Dat betekent dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
4: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
6: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt dat vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hey, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
4: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
10: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

messages. Zo, we gaan er ook weer een heel mooi jasje van maken. En zometeen Toto en Roxana, en die komt er zometeen aan. Nogmaals een heel oprechte goeie avond. En geniet er lekker van. En om 8 uur, uiteraard, Teun Zenders. Brrr. Ja, oké. Okay.

Je hoorde de plaat van de Rio Speedwagon met Keep on Loving You. Nou, we gaan verder met deze plaat. OMD.

Een hele mooie plaat van Crowder trouwens met Don't Dream It Is Over. En we gaan verder met Mike Oldfield, The Moonlight Shadow.

Ja, je hoorde een hele mooie plaat van Crowded House met Don't Dream. Nee, Mike Oldfield is dat, ja. En er is de nummer, even kijken. Hip to the Square.

Ja, je hoort een plaat van Ellen Pearson project met Don't Answer Me. We gaan verder met Hugh Lewis en de Nerves met Hip to the Square.

zo, beste luisteraars. Dit was ook weer een uitzending van Back to My Roots. En zometeen ook Teun Zenders. Hé, hey, helemaal goed, jongen. Ja, en ik ben er de volgende keer ook weer bij. Ook op een vrijdag. En, ja, super. Ja, op vrijdag. Nee. Super. Super goed. Nou, ik wens iedereen een heel fijn weekend. En geniet lekker van de avond. Dus zometeen veel plezier met Teun Zenders.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond nieuws.
3: 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
5: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
4: De sancties tegen het hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
6: Wij vinden dat als objecten oneigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
4: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: We gaan beginnen, Teun. Teun!
8: Yes, eindelijk. Heel veel zin in. Gerrit, mag ik jou even hartelijk danken voor die geweldige aankondiging net?
9: Graag gedaan, jongen.
8: Kijk, nou, daar wilde ik eventjes alvast gedaan
9: hebben. Daar zijn wij vrienden voor, hè?
8: Daar zijn wij vrienden voor. Zo simpel is het. Beste radiovrienden, Gerrit.
9: Dat vind ik ook. Ja.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
10: This is the sound of Senders.
0: Met Teun Senders.
8: Yes, en met muziek van Lady Gaga.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
11: Leuk dat je luistert.
12: It doesn't matter if you love him. Or capital H-I-M. M. M. M. M. Just put your paws up.

0: Over 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Wat een plaat, hè? Lady Gaga was dat. Born This Way op je radio. Die plaat staat voor iets heel belangrijks. En daarom vind ik het belangrijk om hem vandaag te draaien. Vandaag is het namelijk Paarse Vrijdag. Een dag waarop we met z'n allen aandacht besteden aan het simpele gegeven dat iedereen erbij hoort en zichzelf mag zijn. Ongeacht wie je bent, ongeacht huidskleur, ongeacht geloof en ongeacht op wie je verliefd wordt. En dat is natuurlijk niet alleen vandaag, dat geldt altijd. En wat mij betreft is dat best vanzelfsprekend. Best wel heel erg vanzelfsprekend, maar zolang het nodig is om er extra aandacht aan te besteden, moeten we dat blijven doen. Dus bij deze, vanuit de Helmondse Mediatoren, kijk ik uit over een zee van lichtjes. En dat is het bewijs dat Helmond nog wakker is. Het bewijs dat deze vrijdagavond nog gewoon leeft. Wat leuk, wat fijn. Goed dat je luistert de komende 2 uurtjes op je radio. De Sound of Senders met goede muziek. Het weerbericht, het laatste nieuws. En Spandau Ballet.

0: De vrijdagavond van Dit is Helmond Radio, daar luister je naar. You're the best still, Back to the Future. Daarvoor nog Spandau Ballet en Through the Barricades. Helmond is een spannende stad. Helmond is een stad waar altijd wel iets gebeurt. En elke week maak ik daar een overzichtje van. Om die week toch eventjes een klein beetje af te kunnen sluiten. Toch te kunnen zeggen van nou, dit hebben we allemaal gehad deze week. En het overzichtje, dat klinkt dan als volgt.
1: Het hier te keer is niet normaal, aan de kanaal.
2: Zeg, Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Dat er wat gebeurd is dus. In Helmond gebeurt altijd wel iets. Zo ook deze week, toen we met z'n allen stonden te juichen voor een Helmondse die in Slovenië een stukje ging fietsen en daarmee eventjes tiende werd bij het EK tijdrijden. Helmond blijkt inderdaad een sportieve stad. Deze week in het nieuws in Helmond, nieuwe straatnamen worden alweer aangepast. Dat heeft alles te maken met de nieuwe straten Langenekker en Hogenekker. Die namen lijken te veel op de Lange Ekker en Hoge Akkerweg. Nou, wat krijgen we nu? Lange Ekkerhof en Hoge Ekkerhof. Lekker bezig, Helmond. Verder deze week in Helmond. Ik zag in de stad een nogal overbodig verkeersbord. Dat verkeersbord heeft alles te maken met de doorgaande weg die Helmond doorgaans doormidden breekt. Die weg is momenteel voor een deel omgetoverd tot een gigantische zandbak. En dat is al best een tijdje. En dat heeft alles te maken met de omtovering van die weg tot een hele andere en toekomstbestendige indeling. Dat is hartstikke fijn. Maar nou wil het feit dat sommige fietspaden aan de Kasteel Traverse inmiddels ook verwijderd zijn. Fietspaden komen altijd ergens vandaan en gaan ook ergens naartoe. Dus dat zorgt voor een aantal losse eindjes in de stad. Dat zorgt ervoor dat we in Helmond nu een aantal afgebroken fietspaden hebben. Waar je, als je niet oplet en als er geen hek zou staan, zomaar een gigantische zandbak in zou kukelen. En laat één van die plekken nou net de plek zijn waar dat nogal overbodige verkeersbord staat. Wie vanaf de Penningstraat naar de Kasteel Traverse fietst, komt zo'n afgebroken stuk fietspad tegen. En daarbij staat dan het bordje, ik citeer, fietspad afgesloten, zondag 11 oktober 2026 van 7 tot 4 uur. Maar het fietspad is al weg. Het is zeg maar dit, je hebt bordje, hekje, 1 meter fietspad, zandbak. Maar fijn om te weten dat we komende zondag tussen 7 en 4 niet in de zandbak mogen fietsen. Lekker bezig, Helmond.
3: With the sound of senders.

Dido was dat. Sand in my shoes. Want dat is wat er gebeurt als je dit weekend iets te ver fietst op een fietspad met een los eindje in Helmond. Behalve zondag tussen 7 en 4. Snapt u het nog? Ik niet meer, maar dat maakt niet uit. Heel leuk dat je luistert. Dit is Helmond Radio, de Sound of Zenders. Vrijdagavond tot een uurtje of 10. Nou, alle administratieve mededelingen ook eventjes gehad. Hey, ik was vandaag... Oh, dit is echt zoals elke quote van een radio-dj begint. Maar ik was vandaag over straat aan het lopen. Zo, gaat hij nu vertellen dan? Nou, ik liep vandaag over straat, zoals je dat soms doet. Oh, dit klinkt echt meteen al heel nietszeggend. Nee, maar het wordt een heel interessant verhaal. Toen kwam ik iemand tegen en die was een beetje in paniek. Die man die liep net als ik over straat. En ik raakte aan de praat. En die man die zei, ja, het is helemaal geen fijn weer, zei hij. Hij zei, en het regent een beetje en het is een beetje grauw en het is wat donker en het is allemaal niks. En hij zei, en ik snap het niet. Want het was vorige week nog zo mooi en toen liep ik hier in een t-shirtje. En hij zei, ja, en nu heb ik een dikke trui aan en een dikke jas. Want anders is het gewoon niet te doen, want het is koud. Hij zei, ik snap er helemaal niks meer van. Hij zei, ik heb geen idee. Ik heb geen idee, zei hij. Ik heb geen idee wat het volgende week gaat worden. En hij heeft ook geen idee, dat zei hij ook, wat hij dit weekend dan aan moet. Nou, ik heb het hem niet gezegd, maar ik hoop dat hij luistert. Want zometeen is er iemand die ons precies kan vertellen wat we dit weekend aan moeten. En ook precies kan vertellen of het nou ijskoud wordt of lekker warm. Zijn naam is Weerman Joost. En ik hoop dat we contact met hem kunnen leggen. Want die zit helemaal in de weertoren van Mierlo. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Gaan we zo meteen eens even meebellen. Hey, eerst muziek voor je nog van Elfenville. En dit is Nico Santos. Leiden.

0: Zo klinkt het tegenovergestelde van stilte.
1: Oh jee, dan begint je van alles te gebeuren. Te, van alles,
2: te spelen zonder dat het
1: wat niet de bedoeling is.
2: En dan gaat mijn scherm nog uit. Oh jee, oh, oh ja. Jee.
3: The sound of senders. The opposite of silence.

0: Dit radioprogramma gaat de hele wereld over. Je hoorde net Nico Santos, All Time High, gevolgd door Alphaville en Big in Japan. Dat is best een end, Japan. Maar voor nu ben ik ook wel even benieuwd wat er gaat gebeuren in het nabije stukje wereld van Helmond. Aan de telefoon heb ik Weerman Joost. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dag Weerman Joost, goed om je weer te spreken. Vanuit de Weertoren van Mierlo heeft u heel goed uitzicht, begrijp ik, over deze prachtige regio.
1: Dat heb ik zeker.
0: Dat is mooi. En de meetinstrumenten, hoe is het daarmee? Die kunnen een beetje opvangen hoe het allemaal gaat hier?
1: Ja, dat gaat best prima.
0: Dat is mooi. Ik vertelde net hier aan alle luisteraars over die man die ik vandaag in paniek tegenkwam. Hij wist niet wat voor weer het zou gaan worden. Hij was in paniek omdat hij nu een trui aan moest. En vorige week nog in een t-shirtje kon lopen. En ik had hem eigenlijk even moeten zeggen, luister dan vanavond naar de radio. Heb ik niet gedaan. Had ik misschien wel even moeten doen. Want hier is nu weer, maar misschien luistert hij toevallig.
1: Ja.
0: Dan weet hij bij
1: dat,
0: deze...
1: Dan weet hij alles.
0: Ja, dat is waar. De volgende keer als ik hem tegenkom, dan zou ik het even zeggen. Maar in ieder geval, ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn zoals hij. Weerman Joost, kan jij die mensen alvast eventjes geruststellen?
1: Nou, we moeten krijgen een volledig weerbericht als gebruikelijk natuurlijk. Hè? Okay. En daar worden alle details goed verteld.
0: Ja. Dat klinkt alvast even heel erg goed.
1: Om even in te haken op dat wereldreisje. Je weet dat die twee artiesten ook een Duits tintje zijn, hè?
0: Ja, dat klopt. Nico Santos en...
1: En Alphaville zijn Duits.
0: Dan zal ik je nog leuker vertellen. Ja, dat vind jij als fan van Duitse muziek helemaal geweldig. Zometeen het tweede uur open ik ook met een Duits tintje.
1: Oeh, kijk. Nou.
0: En dat heeft ermee te maken dat dit radioprogramma bijna een bijzondere mijlpaal beleeft.
1: Oh, nou.
0: Dan kan je misschien het nummer al raden. En als je dat nummer raadt, dan weet je ook welk nummer dat achter dat nummer zit, zeg maar. Het cijfer en het nummer. Nou, goed. Misschien kan je het raden.
1: Ik denk dat ik wel weet welke dat is.
0: Ja, oké. Okay. Goed.
1: Eerst eens even naar het weer kijken.
0: Ja, eerst zijn er nog andere zaken. Hele belangrijke zaken. We willen precies weten wat ons te wachten staat dit weekend in Helmond. Weerman Joost, bent u er klaar voor?
1: Kom maar door.
0: Oh, dat heb ik nou de vorige keer ook al gedaan. Dan doe ik het verkeerde muziekje deze. Sorry.
2: The Sound of Senders presenteert... Now here for you is the weather report. Weerman Joost.
1: Juist. Goedenavond nogmaals, beste luisteraars. En welkom hier weer bij het weekendweerbericht bij de Sound of Senders. We gaan weer eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. En beginnen uiteraard weer bij vanavond. Ja, vanavond dan volgt er vanuit het westen een koufront. En dat houdt in dat het een behoorlijk flink regengebied is. En dat is een buienneerslag, zoals dat dan heet. Oftewel, het is bij fases heel stevige regen en soms wat minder. Maar in ieder geval wordt het een behoorlijk natte boel. En ja, daarbij blijft het ook nog eens flink waaien. Want ja, het was natuurlijk al een behoorlijk grijze en grauwe dag met flink wat wind. En ja, dat gaat vanavond en vannacht vrolijk door. Nou, uiteindelijk gaat die neerslag richting Duitsland vertrekken aan het begin van de nacht. En uiteindelijk wordt het dan vannacht wel redelijk droog met nog een paar laatste buitjes. En de wind die neemt dan uiteindelijk ook wel wat af. Nou, de temperatuur daarbij die komt uit op een graad of 10. En ja, morgenochtend dan beginnen we eerst nog wel droog. En dan zien we ook een paar wolkenvelden met af en toe zon. Maar ja, die buien die komen gewoon weer terug. Zelfs nog wel meer dan vandaag eigenlijk. Want we krijgen namelijk te maken met een zogenoemde hoogtetrog. Oftewel een gebied van hele koude lucht op hoogte. En ja, als we dan hier wat hogere temperaturen nog hebben, dan zorgt dat voor stevige buien. Nou hebben wij in deze regio ietsje minder buien dan elders in het land. Maar goed. Ze zijn er nog steeds en ja, aan het einde van de ochtend dan moeten we wel rekening houden met de eerste buien. De temperatuur die komt door die koele noordwestenwind uit op een graad of 11. En ja, die wind die blijft dus behoorlijk aanwezig uit het noordwesten tot westen. Nou, uiteindelijk gaat die wind dan draaien richting het meer zuidwesten. Maar goed, dat houdt nog steeds niet in dat de buien afnemen. Sterker nog, morgenmiddag komen er alleen maar meer buien. En dat levert een afwisselend beeld op tussen wolken, zon en af en toe dus zo'n pittig buitje. Ze duren niet lang, maar ja, als je erin zit, dan wordt het toch wel even te guur. Want tussen de buien door wordt het een graad of 15, maar in zo'n bui wordt het best wel een stukje kouder. En ja, die aanwezige wind, die maakt het nog een stukje koeler voor het gevoel. Maar goed, uiteindelijk neemt morgenavond en morgennacht het aantal buien dan af. Maar goed, door die koude lucht wordt het toch wel best fris, want de temperatuur komt uit op een graad of 8. En ja, ook zondag, dan blijft het aan de frisse kant. En dan zien we nog steeds die wisseling tussen stapelwolken en zon en een paar buitjes. Maar het aantal buien is wel wat minder groot dan op de zaterdag. Nou, de temperatuur daarbij die komt uit op een graad of 14. En de wind die is matig uit het westen dit keer. Nou, in de nacht naar maandag dan zijn er opklaringen en dan daalt de temperatuur bij weinig wind, zelfs maar een graad of 5. Ja, dat is al behoorlijk fris dus. Maar goed, uiteindelijk gaat de temperatuur toch de lift in. En op maandag wordt het zelfs waarschijnlijk een droge dag, want dan komt er een zogenoemde rug van hoge druk even langs. En dat betekent dat we wolkenvelden zien, maar ook zon. En de wind die is deze keer niet zo aanwezig uit het zuidwesten en daarbij wordt het alweer een graad of 17. Nou, de dinsdag dan, ja, dan gaat die temperatuur nog verder stijgen, want dan komen we uit op een graad of 19 zelfs. En het zachte weer, dat houdt wel verband met de bewolking die erbij komt kijken. Want er zit een warmtefront aan te komen dan. En ja, dat betekent dat het af en toe een beetje regent. En later op de dag komt er dan weer een ander front en dan komt er ietsje meer regen. Maar het is lang niet zoveel als dat er vanavond aankomt. De wind daarbij, die komt uit het zuiden tot het zuidwesten. Matig van kracht. Nou, de woensdag, dan is het 20 graden mogelijk zelfs. Er kan zelfs een lichte bui bij komen, maar het blijft veelal droog. En ja, ook op de lange termijn blijft de temperatuur zo rond de graad of 15 à 17. Met licht wisselvallig weer, oftewel meestal droog. Af en toe een bui, maar de zon die laat zich zeker ook nog wel zien. En ja, daarna, daar zijn we het nog niet over uit. Maar het wordt in ieder geval ietsje beter dan de komende weekenddagen. Want ja, die zijn toch behoorlijk wisselvallig.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Ja, het was een flink verhaal, maar ja. Ik denk we moeten iedereen even goed informeren over wat er allemaal aan zit te komen. Dus,
0: ja, dat is heel fijn.
1: In ieder geval dit weekend, ja, toch behoorlijk wisselvallig, maar uiteindelijk wordt het vanzelf wel weer ietsje beter.
0: Na regen komt altijd zonneschijn, toch?
1: Zo is het.
0: Daar zijn
1: zo
0: we het allemaal het. Over eens. Ik bedoel, zelfs de weerman ja. Die kan dat bevestigen.
1: Ja.
0: Hey, ja. Ja, we hebben weer netjes meegeschreven met het weerman. Ja. Ik heb proberen te turven hoe vaak je het woord buien hebt gezegd.
1: Oh jee.
0: Maar ik was op een gegeven moment een beetje de tel kwijt. Maar nou ja, dat is eigenlijk wel dat is een beetje de moraal van het verhaal vandaag. Veel buien de komende tijd kunnen we verwachten.
1: Ja, zeker.
0: Maar ik hoorde ook wel dat er wat zon in het verschiet ligt. Maar dan moeten we even door de zure appel genaamd het weekend heen bijten. Maar dat gaan we doen met z'n allen.
1: Nou, ik ben benieuwd welke plaat wordt erbij.
0: Nou, die plaat heb ik best wel goed ingeschat. Zoals elke week probeer ik het weerbericht... Nou ja, de weersvoorspelling te voorspellen. Om te kijken welke plaat er dan het beste bij past. En ja, deze van Kane past er heel goed bij, want die heet Rain Down On Me.
1: Ah, ja.
0: Heb ik dat goed voorspeld?
1: Of... Dat is wel toepasselijk.
0: Dat kunnen we toch wel zeggen, dat die wel past. Goed. We gaan de paraplu erbij pakken en het kledingadvies weer van Joost. Ik neem aan, iets met een regenjas.
1: Wat moet doen?
0: Iets met een regenjas dit weekend.
1: Ja, goed plan.
0: Mag ik u hartelijk danken voor het weerbericht?
1: Graag gedaan weer.

0: Toen kwam ik er vandaag achter dat deze plaat ook alweer 7 jaar geleden is. De tijd gaat zo snel. Dance Monkey hoorde je. Tones and I. Bij Dit is Helmond Radio. Uit 2019 al. Jongen, jongen. Dat is veel te lang geleden. Hey, over lang geleden gesproken. Ik ga zo meteen een heel erg ouderwets doen. Dus pak alvast eventjes je pen en papier erbij. Want je moet meeschrijven. Nou ja, moet niet. Mag wel. Klein Helmonds lesje zo meteen. Klein Helmonds lesje om het weekend officieel mee in te luiden. Lijkt me leuk.
1: This is the sound of senders. I like the sound
0: of that. Maar ja, als we toch in 2019 zitten. I like the sound of that. Zullen we er nog eentje doen uit dat jaar? I like the sound. I like the sound of that. Eentje van Camila Cabello. Ken je deze nog? Ook al zo lang geleden.

0: 2019 alweer. Camila Cabello, Liar, bij Dit is Helmond Radio. Dit is Helmond, de radiozender waar we graag aandacht besteden aan alles wat Helmonds is. En er hoort natuurlijk ook dat prachtige dialect bij. Laten we even een paar woordjes behandelen. Het laatste lesje van de week en dan is het weekend officieel begonnen.
1: De Sound of Senders presenteert...
2: Helmondse les.
0: Ja, een paar Helmondse woordjes. Ik heb het prachtige Helmonds woordenboek van Wim Daniels hier voor mijn neus liggen en opengeslagen op pagina nummer 99. Ja, waarom op pagina 99? Dat zeg ik nog niet, dat hoor je straks.
3: Vandaag is het een feestelijke dag, kinderen.
0: Dat mag je nog niet zeggen, Paulus. Nou, maakt niet uit. Pagina 99 valt op de letter K. En daar staat een heel toepasselijk woordje bij. Het Helmondse nekletsvatten. Ik herhaal, nekletsvatten. Dat is Helmonds voor een verkoudheid oplopen. Het is zeer toepasselijk. Ik weet niet of je iets aan mijn stem hebt gehoord vandaag, maar het valt inmiddels mee. Maar je hoort misschien wel dat ik een klets heb gevat deze week. Ik vind het ook een heerlijk Helmonds woord. Het staat precies boven een kletsvatten. Daar staat het prachtige kletje. Ik herhaal, kletje. Een kletje, dat is een restje of een beetje. Dus als je zegt, ja, ik wil nog wel een kletje pudding, dan zeg je, ja, ik wil nog wel een beetje pudding. Gewoon dat laatste kleine restje, dat laatste beetje wat er nog is, een kletje. Nou, laten we nog één Helmonds woordje erbij behandelen. Ik moet er ook niet te veel doen, ik bedoel, het is bijna weekend. Nog één prachtig mooi Helmonds woordje. Misschien ook wel één van mijn favorieten, maar dat zeg ik bij bijna elk woordje. Maar ik vind het, wat ik ook echt een heerlijk woord vind, is het prachtige klerrenzooi. Ik herhaal, klerrenzooi. Kunnen we toch wel heel makkelijk vertalen naar het Nederlands. Heel letterlijk, klerenzooi. Oftewel chaos of iets wat slecht geregeld is. Nou, mooi. Ik hoop dat je hebt meegeschreven. Tot zover de Helmondse les voor deze week. Daarmee is het weekend in Helmond officieel begonnen.

0: Muziek van Queen op je radio. I want to break free bij Dit is Helmond Radio. Ik heb me zojuist ook eventjes ergens doorheen gebroken. Ik heb me eventjes door de tweestapsverificatie van het e-mailadres hierheen gebroken. Dat moet ik zeggen. Op zoek naar verzoekjes. En nou, er is een verzoekje binnengekomen. Maar ja, toch nog eventjes voor de zekerheid. Mocht je nou nog een plaatje willen horen op deze prachtige vrijdagavond. Zo tussen 9 en 10 zometeen. Laat het dan eventjes weten. Het e-mailadres is steunzenders@ditishelmond.nl. Dat is steunzenders@ditishelmond.nl. Voor dat ene prangende verzoekje. Want ja, het is echt waar. We hebben groen licht gekregen voor zometeen nog een heel uur lang dit radioprogramma.
1: Hij is niet stil te krijgen. We hebben echt alles geprobeerd.
0: Nee, ik ben zeker nog een uurtje niet stil te krijgen. Zometeen hele goede muziek. Onder andere ja, wat Paulus de Boskabouter nou net bedoelde. Wat is er nou zo feestelijk vandaag? Dat ga ik je precies vertellen. Een hint zit al verstopt in het eerste nummer van het volgende uur. Nou, dat zometeen na het NOS-journaal. Tot zo.
1: Dit is de Sound of Zenders.
0: Oh ja, en ik heb nu ook nog muziek voor je. Dat is Five Singers of Summer met Teeth.
2: Some days you're the only thing I know.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
5: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen, zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
4: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
6: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
4: Waterschappen hebben er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
7: This is the sound of Sanders.
2: Met Teun Sanders.
8: Ja, en met iets met 99 of zo.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
9: Leuk dat je luistert.

0: This is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of Senders.
3: Yes, een hele goede avond. Welkom terug bij dit radioprogramma, The Sound of Senders. Tot 10 uur nog bij je, hier op je radio. Je hoorde Nena, 99 Luftballons. Iets met 99. Iets met 99. Ik zei het net al tegen je, wat is er nou met dat getal aan de hand? Nou, dit radioprogramma, deze uitzending waar je nu naar luistert, is de 99ste editie van dit programma. En als mijn berekeningen kloppen, en ik heb het 3 keer gecontroleerd, of wacht, nee, 4 keer denk ik. Nee, 5, misschien wel 5 keer. Nou, maakt niet uit. Een keer of 1, 2, 3, 4, 5. Maar nou, ik weet het niet. Ik ben heel goed aan rekenen, zoals je hoort. Maar als mijn berekeningen kloppen, is het zo dat volgende week de 100ste uitzending van dit radioprogramma is. Volgende week maar een feestje gaan vieren dan? Lijkt me een goed idee. Ik weet alleen nog niet hoe. Ik heb een week om erover na te denken.
4: Het is weer vrijdag. Het is weer weekend. Dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag. Het is weer vrijdag.
3: Gelukkig is het hier elke week een feestje. Ja,

0: Muziek van Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love bij Dit is Helmond Radio.
1: Hey, Teun,
0: ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Oh, dat is goed dat je het vraagt, want ik heb dat nog helemaal niet verteld net. Zometeen onder andere muziek van Diggy Dex. Don McLean komt er voor je aan. En de Dire Straits heb ik ook nog klaarstaan. En natuurlijk, heb ik ook nog helemaal niet gezegd, ga ik ook nog iets van vinyl draaien. Ik heb 2 prachtige LP's meegenomen. Ik dacht, ik neem deze keer niet een heel koffertje mee, want dan kan ik altijd zo moeilijk kiezen. Ik dacht, ik houd bij 2 LP's deze week. Eentje van Steve Winwood. En eentje van deze, meneer.

Dat is Bruce Springsteen natuurlijk. En die plaat waar ik je nou een klein stukje van laat horen... die draai ik zo meteen helemaal. Vind ik altijd zo flauw als radio-dj's dat doen op de radio. En dan denk ik, ach, draai hem dan meteen. Ja, nou doe ik het zelf ook. Sorry. Maar dan kan ik je extra laten verheugen op die prachtige plaat. Zometeen op de volle 33 toeren. Hier op je radio. Maar deze is ook goed hoor. Deze is ook goed. Muziek van Billy Idol. Waarom doe ik dan dat stomme trucje naar? Ook mooie muziek dit.

0: Dat was Billy Idol. Eyes Without a Face. Dit is Helmond Radio. Nou, drie keer raden wat er nu komt.
1: The Sound of Senders presenteert...
2: Een LP.
0: Ja, dat is makkelijk raden. Want ik heb het net al helemaal verklapt. Je weet ook al welke plaat ik voor je ga draaien. Dat is die ene plaat die...
3: Die als singeltje is grijs gedraaid op talloze pick-ups.
0: Punt. Ja, dankjewel Gerdy. Ik ga natuurlijk, zoals ik net al zei, Bruce Springsteen draaien. Sherry Darling komt van dat prachtige album. Het album wat ik hier, dat ik hier in mijn handen heb. Het is het album The River. Het is eigenlijk een beetje, het is sowieso een bijzonder album. Begin jaren 80. We zien hier Bruce Springsteen als nog een heel stuk jongere man. Trouwens, hij staat nu nog steeds op het podium. Hij is inmiddels op leeftijd, maar hij staat nog steeds te springen. En hij ziet er nog helemaal niet zo oud uit. Maar op deze albumcover ziet hij er nog iets jonger uit. We zien hem met een stoppelbaardje. En hij kijkt niet per se heel vrolijk de wereld in. Hij kijkt inspirerend de wereld in, zou ik het willen noemen. En dat is op zich ook niet gek, want het is een album waar veel toch wel wat beladenere platen op staan. Out in the Street, natuurlijk. Wat staat erop? Van allemaal goede platen. Daar staat The River natuurlijk staat erop. Natuurlijk. En nog een aantal. Veel meer. Wat ik dan eigenlijk daarover wil zeggen is dat de plaat die ik nu voor je ga draaien toch een beetje een vreemde eend in de bijt is. Het is eigenlijk de enige plaat van het hele album dat toch wat meer uptempo is. En misschien meer een feestelijke sfeer heeft. En eigenlijk, dat is best wel grappig. Springsteen zelf wilde dit nummer in eerste instantie helemaal niet op dit album hebben. Hij zei, ja, het is misschien wat te vrolijk. Het is misschien wat upbeat voor dit album. Dat voor de rest een heel stuk rustiger is en wat beladener. Maar nou ja, het is er toch opgekomen. En ik moet zeggen, ja, het staat er prima tussen. En het is ook nog eens een mooi nummer ook nog. En ik heb al lang gezegd hoe die heet, dus ik ga dat niet nog een keer zeggen. Ik zeg alleen, geniet ervan.

Wat een plaat, hè? Bruce Springsteen was dat. Sherry Darling. Sending all the tunes left, right and center. Left, right and center. En ik heb zometeen nog iets van vinyl voor je. Maar dan iets van Steve Winwood. En daarvan ga ik voor het gemak nog maar eventjes niet zeggen welke plaat ik ga draaien. Eerst ook nog muziek voor je van Digidex. De zon op.

Dit nummer kwam ik laatst bij toeval een keer ergens tegen. Don McLean hoorde je, Vincent, bij Dit is Helmond Radio. Het gaat over het toch wel eenzame leven van Vincent van Gogh. Het is toch wel regiogeschiedenis. Ik dacht dan toch een keer draaien op deze radiozender. Don McLean die hoorde ooit over het verhaal van Vincent van Gogh. Ik weet niet, hij zal geen documentaire hebben. Nou, misschien een documentaire hebben gezien. Misschien een boek gelezen. Misschien over gehoord. Of wat dan ook. Hoe dan ook, hij was aangegrepen door dat verhaal. En hij schreef een prachtig nummer. Dat nummer heet natuurlijk dan Vincent. En ik dacht, nou, toch eens een keertje laten horen. Het is gewoon een heel mooi nummer. Hey, ik heb nog meer mooie muziek voor je. Nog meer mooie muziek op de volle 33 toeren. Ik heb die andere LP erop gelegd. Die andere LP die ik vandaag heb meegesleurd naar deze radiostudio. Het is niet Bruce Springsteen, het is Steve Winwood voor je. Ook zo'n mooi album. Ja, dan draai ik toch wel het bekendste nummer van dat album. Goed, er staat nog meer moois op. Doe ik een andere keer, goed? Beloof ik je bij deze. Deze is ook gewoon mooi. While You See a Chance. Bij Dit is Helmond Radio.

was hem op de volle 33 toeren. Steve Winwood, While You See a Chance, op de vrijdagavond van Dit is Helmond Radio. Ik heb zometeen een bijzondere plaat voor je. Een plaat die ik misschien nog nooit eerder op de radio heb gedraaid. Eerst muziek van de Bee Gees.

En You Should Be Dancing op de vrijdagavond van Dit is Helmond Radio. Oh, wat een rare teaser was dat net, hè? Wat zei ik nou net? Ik ga zo meteen een plaat voor je draaien die ik misschien nog wel nooit op de radio heb gedraaid. Ik zette de microfoon dicht en ik dacht, goh, was daar raar iets om te zeggen? Ik heb zoveel platen nog nooit op de radio gedraaid. Ik denk dat ik weet wel zeker dat ik er veel meer niet heb gedraaid dan wel. En wat maakt het jou nou uit of ik een plaat nog nooit heb gedraaid? Misschien heb je hem wel bij iemand anders gehoord. Dus vergeet eventjes die teaser. Maar ik ga zo meteen wel een lange plaat draaien. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Allereerst, volgende week. Volgende week is de 100ste. De 100ste editie van het radioprogramma dat de naam The Sound of Senders draagt. En eigenlijk betekent dat niet zo heel erg veel. Meestal sta ik er helemaal niet zo bij stil. Bij die, tenminste, dat zeg ik nu wel. Meestal doe ik dat wel. Nee, sorry, ik moet het anders zeggen. Herstel. Ik sta eigenlijk altijd uitgebreid stil bij... Ja, dat klopt wel meer. Ik sta altijd uitgebreid stil bij kleine jubilea. En een 100ste uitzending hoort daar wat mij betreft wel bij. Ik heb alleen nog geen idee hoe ik dat precies wil gaan doen volgende week op de radio. Dus ik heb de hele week om daar eens goed over na te gaan denken. Om eens te kijken welke toeters en bellen ik uit de kast ga toveren volgende week vrijdagavond tussen 8 en 10. Maar mocht je nou een ideetje hebben, zeggen, joh, misschien moet je dat doen. Laat het even weten. Hè. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl. Mocht je een verzoekje hebben trouwens, dat kan natuurlijk ook. Alvast voor volgende week. Laat het dan ook op dat e-mailadres weten. Dan weet je dus waar ik me deze week druk mee bezig ga houden. Voor nu, ik ga een hele lange plaat draaien. Ik ga een plaat draaien van een kwartier. En dat wil zeggen dat ik een kwartiertje eerder weg kan. Niet dat ik eerder weg wil, maar ja, het komt me even makkelijker uit qua tijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik eindig het programma vandaag met een plaat van een kwartier. Dat is gewoon handig. En het is een hele mooie plaat. Dus dat is ook, het is een beetje raar. Dat doe ik anders nooit zo, maar... Beste mensen, beste luisteraar, dank voor het luisteren. Dit was nog niet de Sound of Senders, want de Sound of Senders duurt nog een kwartier, maar ik ga een plaat draaien van een kwartier. Dus ik zeg alvast, tot volgende week. Leuk dat je erbij was. En ja, ik spreek je graag volgende week in nu al fameuze 100ste uitzending van dit radioprogramma. Ik draai een lange plaat voor je. Een plaat die ik ook gewoon heel mooi vind en die ik eigenlijk altijd al een keer in zijn geheel wilde draaien. En dat is Telegraph Road. Van de Dire Straits. En die is gewoon prachtig. Dus die draai ik graag voor je. Het radioprogramma duurt nog even. Maar mijn stem hoor je pas volgende week. Ik hoop dat ik dan iets minder verkouden ben. Dus fijn weekend. En graag tot volgende week.

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
5: Ik sprak daar net ook nog met een agent die zei: een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
4: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
6: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
7: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
4: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit
0: is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: met
0: Cor Jurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen